scheiden van de liefde van Christus. Zet drukking dan licht op.